0: vind ik lekker.
1: Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker.
0: Dat vind ik lekker.
1: Dat vind ik lekker.
0: Dat vind ik lekker.